0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een Nederlandse drukkerij is gehackt en daarbij zijn creditcardgegevens gestolen. Klanten bij wie dat is gebeurd zijn erover gebeld. Om hoeveel klanten het gaat is niet bekendgemaakt. Het bedrijf heeft 3 merken waar zowel Nederlandse als Belgische klanten gebruik van maken. Er zijn ook inloggegevens van klanten gestolen. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon de Air Force One ingaan, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. In Colombia zijn volgens lokale media zeker 33 naschokken geweest na de zware aardbeving van gisteren. Het officiële dodental staat nu op 111. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin. Tientallen gebouwen zijn ingestort. De regering in Colombia heeft ook de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker hulp te kunnen bieden. En president Zelensky gaat nog meer aanvallen doen op plaatsen diep in Rusland. Volgens Zelensky is dat nodig om Moskou te overtuigen dat er vrede moet komen. Pas geleden werd nog een stad in Siberië aangevallen waar de olieindustrie zit. Rusland heeft ook weer aanvallen op het zuidoosten van Oekraïne uitgevoerd. Daarbij vielen zeker 5 doden. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Kink.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is verder opgelopen naar 132. Maar er wordt gevreesd dat het er nog veel meer worden. Meerdere steden zijn zwaar getroffen en tientallen gebouwen zijn ingestort. Er zijn ook nog zeker 33 naschokken geweest. Nederlanders in Colombia kunnen hulp krijgen van de ambassade in Bogota. Defensieminister Jesselgus bevestigt dat Nederlandse mariniers meedoen aan een grote NAVO-oefening in Groenland, maar wil niet zeggen hoeveel mensen die kant op gaan. Want volgens haar kijkt Rusland ook mee en de oefening is juist bedoeld om het Poolgebied tegen de Russen te beschermen en tegen China, dat het gebied ook zou willen hebben. In Canada is een man opgepakt die een aanslag zou hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax, een stad in het oosten van Canada. Daar kregen ze zondagavond een bericht over een mogelijke bomaanval. In de auto van de man werden spullen gevonden waarmee zo'n aanslag gepleegd kon worden, zoals een gasfles en brandbare vloeistoffen. En Iran heeft geprobeerd om president Trump te vermoorden na de NAVO-top in Turkije, schrijft de Washington Post. Dat zou ook de reden zijn geweest dat Trump niet met zijn eigen vliegtuig uit Ankara vertrok, maar dat wist verder niemand. Mensen aan boord van de Air Force One dachten dat ze gewoon bij de president in het vliegtuig zaten. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. Kink.

0: is Kink. 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Colombia heeft een avondklok ingesteld in de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de aardbeving. Mensen mogen 's avonds en 's nachts niet de straat op om reddingswerkers de ruimte te geven. Tientallen gebouwen zijn ingestort en het officiële dodental staat op 132. Er zijn ook al zeker 33 naschokken geweest. De burgemeester van Ceuta wil een detentiecentrum hebben om achtergebleven migranten te kunnen vasthouden. Er zouden er nog duizenden zijn die het stukje Spanje bij Marokko anderhalve week geleden bestormden. Ze hoopten op een beter leven in Europa, na berichten op internet dat de grens open was. Maar dat was niet zo. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen en daarbij zijn zeker 5 doden gevallen. Ook Kiev werd bestookt, maar daar is niets bekend over slachtoffers. Oekraïne zit ondertussen ook niet stil met aanvallen op Rusland. Die zijn ook steeds vaker diep in Rusland. Het moet laten zien dat vrede de enige oplossing is. En het is volgens president Trump een grote fout als FIFA-baas Infantino moet vertrekken. Veel landen willen van hem af, na zijn omstreden investeringsplannen voor het WK. Maar volgens Trump is Infantino fantastisch en heeft hij net het meest succesvolle WK ooit georganiseerd. Zonder hem wordt het ook nooit meer zo succesvol of winstgevend. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. Kink.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de aardbeving in Colombia zijn al zeker 132 mensen om het leven gekomen. Er wordt gevreesd voor nog meer doden. Tientallen gebouwen zijn ingestort en er zijn ook meer dan 30 naschokken geweest. Om reddingswerkers de ruimte te geven is een avondklok ingesteld in de getroffen gebieden. Europa heeft ook hulp aangeboden. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon aan boord gaan van zijn vliegtuig, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas zou spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Ze moesten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En restaurants en cafés hebben het zwaar, blijkt uit onderzoek van ING. Mensen vinden de prijzen veel te hoog en geven daardoor minder uit aan etentjes. Alles op de kaart werd duurder door een cocktail van stijgende kosten, inflatie en een hogere btw. ING verwacht dat er niet snel verbetering aankomt. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag. Midden in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Kink.

0: Kink.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Zeker 132 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. Intussen krijgt Colombia van alle kanten hulp aangeboden, ook van de Europese Unie. De horeca in ons land groeit dit jaar maar amper, omdat we minder uitgeven aan etentjes of een drankje. Veel mensen vinden het te duur worden, zien onderzoekers van ING. Dat komt dan weer omdat de BTW omhoog ging en uitbaters steeds hogere kosten hebben. Ook volgend jaar verbetert er bijna niks. De Russen hebben Oekraïne vannacht weer aangevallen. In de stad Zaporizhia in het zuidoosten kwamen zeker 5 mensen om het leven. Ook de hoofdstad Kiev kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen ballistische raketten neer. Die zijn supersnel en leggen enorme afstanden af. Over slachtoffers in Kiev is nog niks bekend. En wie in het tweede kwartaal een bestaand huis wilde kopen, was daarvoor 4% meer kwijt dan in dezelfde periode vorig jaar, hebben het CBS en het Kadaster berekend. Uitschieter was Oost-Gelre in Gelderland, waar een vijfde van de prijs bij kwam. Het gaat overigens niet meer zo hard met de prijsstijgingen als voorheen. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten vertraging. Dan nog een weerswaarschuwing voor het verkeer in Twente, want daar komen lokaal mistbanken voor.
4: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Michiel Veenstra.
7: Met zometeen de Pixies, Monkey Going to Heaven, maar eerst de Red Hot Chili Peppers. Dit is Road Trippin'. Kink.

0: is
1: de zomer van Kink.
2: Goedemorgen. Het is 7:07. Een dubbele tijdsmelding. Dan moet je je handen kussen. Oh. Michiel hier.
3: Welkom Michiel.
4: Veenstra.
2: Met de dinsdag 11 augustus editie van een nieuwe dag. De zomer van Kink. Het tropenrooster van jouw alternative rock radio station. 4 weken lang doen we even alles even anders qua tijden en mensen die er zitten en zo. Programma van vandaag. Ik zit hier tot 11 uur. Daarna van 11 tot 3 Isabel. En van 3 tot 7 hoor je Stefan. En vanavond tussen 7 en 9 weer 2 uur lang het beste uit de Kink album top 1000. Nou, verder draaien we weer een paar keer aan het Kink ABC-rad. Dan heb je wat muzikale hersengymnastiek. Lekker liedjes verzinnen die met een bepaalde titel beginnen. En ook vandaag weer meerdere keren kans op het nagelnieuwe Kink-shirt in het Ben-shirt verzoek. Dus mocht je nog voor de klerenkast moeten staan, of je staat er nu voor, doe een Ben-shirt aan. Beste advies dat we deze zomer kunnen geven. Dan maak je namelijk kans op een liedje van die band op de radio en het nagelnieuwe Kink-shirt. Zometeen bij Kink, Skunk en Nancy. Eerst deze heerlijke Wodan Boys.

0: over 7. Een hele vroege dinsdagochtend. Pieter die heet iedereen, ook jou, welkom met dit audioberichtje.
1: Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Kink met goede muziek, kom maar gauw. Goedemorgen Michiel, morgen medekinkers. Fijne dinsdag. Hoi, hoi.
0: Jij ook, Pieter. Ron stuurt een foto vanuit Ho Chi Minh met Kink lekker op de wifi. Goed bezig. En de eerste bandshirtfoto's komen ook binnen. Carlijn die was helemaal blij met Wodan Boys net. Van die gaat ze dit weekend zien op het Nirvana Tuinfeest. Dankzij ons, want ze heeft kaarten gewonnen voor het Nirvana Tuinfeest. Waar Wodan Boys inderdaad optreden. Dan... Ik zie net beeld. Ik doe altijd zo'n rondje website. 'S Ochtends even kijken wat voor nieuws er is. Of ik nog iets met je moet delen of zo. En sorry, ik kan er niks aan doen. Maar mijn oog bleef toch eventjes hangen bij beelden van. En dat was eergisteren. De World Naked Bike Ride. Dat is een initiatief om tolerantie, zelfacceptatie, lichamelijke vrijheid en verbondenheid met de natuur te promoten. Dat was eergisteren in Berlijn. 700 mensen naakt op de fiets. Die door heel Berlijn heen fietsen. Ik heb me vaak gehoord van die World Naked Bike Ride. En ik heb elke keer als ik daarover hoor, eigenlijk maar één vraag. Waar laten die mensen hun fietssleutel?

0: zijn met al het meedenken wat er altijd weer gebeurt in de ochtend bij Kink. Ik heb dan zo mijn eigen gedachtenspinsels, mijn hersenspinsels. En medekinkers gaan daar heel goed op. Ik had het over de World Naked Bike Ride in Berlijn eergisteren. Honderden mensen naakt op de fiets. En ik dan altijd me afvraag, waar laten die mensen dan hun fietssleutel? Dankjewel voor alle tientallen reacties van mensen die zeiden, nou, ze zijn aan het fietsen, dus de sleutel zit in de fiets. Ja. Ik bedoelde, als ze even afstappen voor een drankje op een terrasje of zo. Sowieso, waar laat je dan je kleingeld voor je drankje? Dat was het. Nou, laat toch ook maar. Laat maar weer. Ja, en als je dan al kleingeld voor een drankje. Nou, neem maar gewoon flappen mee. Want horeca wordt duurder en duurder. En dat is ook te merken aan hoeveel we nog uit eten gaan of naar het café. Michiel vraagt zich door een praatje erover bij in het ANP-bulletin van 19:30. Met gelijk erachteraan Pearl Jam. En ook Vernel.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: 19:30. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Reddingswerkers zoeken in Colombia naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Het aantal doden is opgelopen naar meer dan 130. De Europese Unie heeft de Colombianen hulp aangeboden. Mensen gaan minder vaak uit eten of naar het café voor een drankje. Ze vinden het te duur worden, blijkt uit onderzoek van ING. Uitbaters moeten de prijzen wel verhogen omdat hun lasten stijgen. En president Trump blijft FIFA-baas Infantino steunen. Die ligt onder vuur door zijn plan voor het commerciële maken van het WK. Maar volgens Trump werd het afgelopen WK juist door Infantino zo'n succes. En daarom zou de FIFA hem aan boord moeten houden. Het weer van Weer Online. Veel zon van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijd je de file in op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten... door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook.
14: Kink.

0: en Betterman op de hele vroege dinsdagochtend.
1: De zomer van Kink.
0: Die van 11 augustus om precies te zijn. Mooie dag vandaag. Het begon wel wat frisjes, vond ik. Ik ben met korte broek en t-shirtje naar werk gefietst weer. Vanochtend echt, nou, het is nu echt wel koud. Ik vond het fris. Ik was blij dat ik binnen was. Uiteindelijk wordt het een zonnige dag vandaag. Met in het noorden wat meer stapelwolken. Het blijft droog. Vanmiddag worden 20 graden op de Wadden tot 26 in Limburg. Dus het is ook inderdaad gewoon eigenlijk prima te doen vandaag. Morgen wordt het weer wat meer richting tropisch. T-shirt weer dus ook wel vandaag. De eerste foto's komen binnen van Kink-luisteraars in bandshirts. Blijf ze sturen. Want ik mag ook vandaag weer een Kink-shirt weggeven. Een nagenoeg Kink-shirt. Leuk verhaal trouwens ook, wat net binnenkwam van Pieter. Die was vorige week in een kledingzaak en toen vroeg de jonge man van de winkel van welk merk zijn shirt was. Want hij wilde het graag kopen, gewoon puur vanwege hoe het eruit zag. En Pieter had toen een Kink-shirt aan. Dus de jongen kende heel Kink niet, maar hij vond gewoon het shirt zo tof. Hé, hey, waar komt dat shirt vandaan? Nou, hij heeft gezegd, Kink, komt van een radiostation. Heel gesprek gestart over Kink. Blijft hij ook nog in een bandje te zitten, dus hij was helemaal geïnteresseerd. Dus puur op basis van de merchandise van het radiostation is er misschien wel weer een luisteraar bij. Dat is toch leuk, hè? Nou, dat mooie shirt, nagenieuw shirt, kun je winnen door een bandshirt aan te trekken en een foto van jezelf te maken in dat bandshirt. Die foto stuur je dan weer met de Kink-app naar de studio. En dan kan het zijn dat ik zo meteen jou terugbel. Dan draai ik iets van de band of artiest op jouw shirt. Dus het is niet normaal gesproken is het u vraagt wij draaien. Nu is het u draagt wij draaien. En je krijgt ook als beloning voor het verspreiden van de liefde voor bandshirts een nagelnieuw Kink-shirt. Dus trek een bandshirt aan, stuur een foto met de Kink-app en score een shirt.

kwart voor acht. Met Supergrass en Pampang in stereo. We vinden het bij Kink heel erg leuk om die klassiekers te draaien, maar nieuwe muziek worden we ook heel blij van. De afgelopen maanden heel veel genoten van Hanging Out to Dry en Storm Warnings van de nieuwe band Florence Road. Die hebben een nieuwe single. Die heet 7563. Dat is volgens mij een postcode ook, toch? Kijk eens, 7563. Postcode. Dat is de postcode van... in Noorwegen. Nee. Een viercijferig postcodegebied zoals 7563 bestaat niet in Nederland. De 75 Rijkswoord bij Twente, maar 756 is niet actief als regulier postcodegebied. Hey, jammer, ik denk echt, we hebben een postcode in Nederland te pakken. Je kan wel post sturen in Noorwegen, 7563. Hoe dan ook, Florence Road heeft een nieuwe single en die heet 7563.

0: 6-3 en het is nu 7-5-9. Wel bijna 8 uur aan Peperotijn van 8 uur komt eraan. Met daarna Velvet Revolver, de nieuwe van Yard Act en ook R.E.M. komt eraan.
1: Kink. Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
2: Mooi van Ethos.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Maar er worden ook steeds meer doden gevonden, tot nu toe zeker 132. Amerika en de Europese Unie hebben Colombia hulp aangeboden. Of er ook een Nederlands zoekteam die kant op gaat, is nog niet bekend. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne, dit keer in Maassluis. De politie was vannacht nog voor controle langs de kazerne gereden en toen was er niks aan de hand. Maar anderhalf uur later was volgens regio's in de Rijnmond een raam van de brandweerkazerne kapotgeslagen en duur gereedschap weg. De horeca heeft het lastig nu mensen vaker wegblijven uit restaurants en cafés. Onderzoekers van ING zien klanten afhaken omdat die de prijzen te hoog vinden. Ze eten en drinken daarom vaker thuis. Voor uitbaters verbetert er voorlopig niet veel. Door hogere btw-tarieven en stijgende kosten kunnen ze hun prijzen niet zomaar weer verlagen. En president Trump blijft achter FIFA-baas Infantino staan. Het zou een grote fout zijn als de FIFA hem laat gaan, zegt hij. Onder Infantino werd het afgelopen WK het succesvolste ooit. Infantino kwam flink onder vuur te liggen door zijn plan het WK commerciëler te maken. Maar voorlopig kan hij aanblijven als voorzitter. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid is het druk door een ongeluk. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A8 Zaanstad richting Amsterdam, want ook daar is een ongeluk gebeurd. En daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met een klein uur vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden. King.

0: Michiel hier.
1: Welkom Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Nou, ik ben echt met vol verbazing nu al bijna een volledig etmaal hetzelfde filmpje op Instagram keer op keer aan het bekijken. De nieuwe achtertuin van Lange Frans. Heb je die gezien? Ik heb hem net op mijn Insta eventjes gedeeld. Die heeft zijn tuin laten verbouwen, omkatten door een lokaal tuinbedrijf. Daar kreeg hij waarschijnlijk geld voor, of dat was gratis. Maar het is alleen maar tegels. Het is alleen maar tegels. Sommige mensen de comment section op die reel is fantastisch. Zoals bijvoorbeeld, vergeet je niet goed af te kitten. Mooi dit, goed voorbereid op het voorkomen van bosbranden. Uw achtertuin is sponsord bij Dela. Het ziet een beetje uit als een uitvaartcentrum inderdaad. Zijn jullie een hoveniersbedrijf of stratenbouwers? Hey Frans, ik zie over de schutting nog wat groen bij de buren. Dat moet even hoger, die schutting. Dit staat wat slordig. Waar moet ik mijn helikopter laten landen? Dat kan niet met die overkapping. Nou, het is echt... Daar ging ik dus heel hard op. De nieuwe achtertuin van Lange Frans. Lekker man, die komkommer tijd.
4: Kink Band shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Zometeen hoor je de band die vrij last minute is toegevoegd aan de line-up van Lowlands. Dus ik vermoed dat daar nog wat meer in het vat zit. Want waarom zijn die ineens erbij? Ik snap het niet. Maar hoe dan ook. Royal Blood. Little Monster hoor je zometeen bij Kink. En ook Garbage. Maar eerst ruime keuze weer uit foto's van mensen die een bandshirt aan hebben gedaan vandaag. Ja, ik zag die van jou net te laat, Sandra. Maar Sandra heeft een Toy Dolls shirt aan. Gekocht in 95 toen ze optraden bij de universiteit in Enschede. En ze zet erbij, volgend jaar heb ik hem weer aan. 10 april, Hedon. Ik had het even gemist, maar Toy Dolls staan volgend jaar weer in Hedon. Daar wil ik eigenlijk ook wel naartoe. Oké, daar ga ik even uitsnorren. Uitsnorren en opzoeken. Dat komt goed. Maar goed, heel veel mensen dus in een bandshirt. Stuur een foto van jezelf in bandshirt. Kan alsnog nu ook hoor, want we gaan later vandaag wel meer kink-shirts weggeven. Maar ik ga nu kijken of ik Frans kan bellen.
5: Hallo?
0: Hallo, Frans!
5: Ja?
0: Met Michiel van Kink, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ik heb nog niet eerder een shirt gezien van de band die jij aan hebt. Tenminste, nog niet in deze hele band-shirt-verzoek zomer. Dus je bent de eerste volgens mij.
5: Ja, dat is mooi.
0: Dat is heel mooi en hartstikke leuk ook. Heb je ze regelmatig live gezien? Of vrij onlangs waren ze nog gedeeld volgens mij, hè?
5: Ik heb ze afgelopen jaar live gezien in Tilburg in 013.
0: Ja, kijk, leuk. Dan hebben wij het over bam, Madness.
5: Ja.
0: Leuk man, ik ga iets van Madness draaien. Want jij hebt een Madness bandshirt aan. En dan krijg je van mij als dank daarvoor het nagenieuwe Kink shirt.
5: Ja,

0: en Ulysses bij Kink. Maar je zo meteen nog hoort Imagine Dragons, Pom en The Stone Roses.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: KPN.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
1: Half negen. Kink. ANP Headlines.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de zware aardbeving van gisteren in Colombia zijn duizenden mensen opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. Intussen doen de reddingswerkers er alles aan om overlevenden te vinden. Weer een inbraak bij een brandweerkazerne, dit keer in Maassluis, meldt Rijnmond. Dieven sloegen een raam van de kazerne kapot en haalden duur gereedschap uit een van de brandweerauto's. Er is nog niemand aangehouden. En het leven was vorige maand ruim 3% duurder dan in juli vorig jaar, meldt het CBS. De inflatie liep vooral op doordat energie en benzine duurder werden als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer van Weer Online? Droog met aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door ongelukken staan er verschillende files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Daar was een ongeluk gebeurd tussen de Belgische grens en Hogerheide. Het rijdt langzaam over 4 kilometer. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. Daarom is de rechterrijstrook dicht en de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. De A27 Utrecht-Almere, een ongeval tussen Hilversum en Huizen, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, tot slot. Tussen afrit Dussen en Waspik vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar je kunt 15 minuten extra rekenen.
1: Kink, dit.

0: alweer, joh. Ik zit er iets te lekker in. Ik ben 2 weken vrij geweest en ik ben zo enthousiast om een radio te maken dat ik iets te enthousiast op knopjes druk. Ik wil op het knopje drukken voor het starten van dit liedje. Ja, maar het knopje ligt nu wel. Wacht even, ik moet even het knopje pakken, want het knopje kwijt. Hij ligt op de grond! En het knopje zit nu op de juiste. Zo, ja.
1: Radio met enthousiasten. Het kost je wel af en toe een paneel knopjes, maar dan heb je ook wat. Onder het knopje Imagine Dragons en Radioactive, nu bij Kink.

Deze is zo onder mijn huid gaan zitten afgelopen zomer. Ik vind het zo'n prachtig liedje. Queens of the Stone Age. Wijkt eventjes af van het geluid wat we normaal van ze kennen. En ontdekt een volledig nieuwe gevoelige kant. Helemaal in lijn ook een beetje met het prachtige concert wat ze vorig jaar gaven in Carré. Dat akoestische concert. Prachtig liedje. Easy Street uit King XL. Ik kreeg ook een mailtje van de agent van de band. Die specifiek bedankte Kink, want hij zei, de streamingcijfers in Nederland voor het nummer gaan through the roof. Dat kan niet anders omdat jullie het draaien. Dus dank. Ook als je dan naar Kink luistert en af en toe zelf een keer opzet op Apple Music of Spotify of zo. Daarmee help je de band ook weer. Maar luister vooral heel veel naar Kink, oké? 10 voor 9, Manic Street Preachers zo meteen na Rammstein.

0: Bijna 9 uur. Manic Street Preachers, The Everlasting by Kink. Met zometeen nog De Staat, Weezer en Foo Fighters.
1: Kink.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe.
6: Geeft ruimte. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
17: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia is van duizenden mensen niks meer gehoord na de zware aardbeving van gisteren. Ze zijn opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. In allerlei steden in Colombia is het een ravage. Onder het puin van ingestorte gebouwen zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Deze keer was het raak in Maassluis. Volgens Omroep Rijnmond sloegen dieven daar een raam in, waarna ze er met duur gereedschap uit een van de brandweerwagens vandoor gingen. Vaak wordt dat gereedschap later gebruikt bij inbraken. Voor de inbraak in Maassluis is nog niemand opgepakt. Op zoek naar ontspanning installeren steeds meer Nederlanders een zwembad in de tuin. Met behulp van satellietbeelden heeft de Volkskrant er 120.000 geteld. Relatief gezien vind je de meeste tuinzwembaden in Limburg. Waterbedrijven ontraden privézwembaden niet. Wel roepen ze bezitters op om zuinig met elke liter water om te gaan. En het leven was in juli ruim 3% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, heeft het CBS uitgerekend. De inflatie werd volgens de onderzoekers vooral opgejaagd door hoge energie- en brandstofprijzen. Ook werd het door hogere invoerrechten duurder om spullen te bestellen bij buitenlandse webshops. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden.
17: Kink.

0: What's up? Nou, dat zal ik je vertellen.
1: De zomer van Kink.
0: Het is bijna tijd als je de fanclub pre-sale code hebt om kaarten te scoren voor Weezer. Volgend jaar mei, woensdag de 26e, staan ze in AFAS Live. Normale kaartverkoop begint komende vrijdag. Maar ja, ik weet het toevallig als fanclublid dat er al kaarten vandaag de verkoop in gaan met de juiste code. Maar ik had vanochtend ook al een berichtje van iemand die ook al gisteren kaart had gescoord. Ik weet niet hoe, maar hoe dan ook, dat komt helemaal goed. En mocht je dan denken, ja maar, geen paniek. Bij Kink geven we binnenkort ook kaarten weg, want het is namelijk Kink Presents Weezer. 26 mei in AFAS Live en eind deze maand, over 10 dagen al, 21 augustus, nog maar 10 dagen, komt een nieuwe album uit, The Gold Album.

0: Met zometeen nog Oasis, Fontaine CC en Johan.
1: Kink. Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor 329 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.

Johan in de pen heeft, weet ik even niet. Of ze iets plannen de komende tijd. Maar de band die ervoor, Fontaine's DC, die hebben vorige week gespeeld in Spanje, Cadiz. En daar speelden ze twee nieuwe liedjes. Marianne. Kijk, ik heb hier wat geluidsopnames. Even gewoon naar binnen toe, hoppakee. Marianne en nog een tweede liedje, dat heet Six Shot Morning. Even weer een hoppakee. Het is weer een poosje geleden dat we echt een nieuwe release hebben gehad van Fontaine's DC. Maar goed, er is dus nieuw materiaal wat ze al aan het spelen zijn. En wellicht binnenkort meer nieuwe standen. Zodra er weer.

0: Black Ink, Beautiful Ones. Ik heb toch wel eens gedacht dat als je 50 bent, ben je echt oud. Maar dat is niet meer zo. Nee, 50 is hartstikke jong, vol in het leven. Nieuw onderzoek laat het weten. Ik vertel er zo alles over. Voelt wel lekker als je al in de 50 bent of het binnenkort wordt. Ook Lenny Kravitz en Phoebe Bridgers komen eraan. Kink.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow. En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Lelystad is een grote brand uitgebroken op een bedrijventerrein dichtbij de snelweg A6. Er zou een pelletsbedrijf in brand staan en volgens regionale media staat niet ver vandaan een tankstation. Op beelden zijn dikke zwarte rookwolken te zien. Mensen in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Tuinen, akkers en natuurgebieden snakken naar een regendag, maar daar hoeven we voorlopig niet op te rekenen. Volgens Weer Online houdt de lange droogte voorlopig aan. De rest van deze maand valt er geen regen van betekenis. De waterstand in de rivieren blijft dus laag en de kans op natuurbranden groot. In Colombia zijn de afgelopen uren opnieuw tientallen overleden mensen onder het puin vandaan gehaald. En daarmee is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen naar meer dan 160. Op sommige plekken zouden complete woonblokken zijn ingestort. Reddingswerkers blijven zoeken naar overlevenden. En een vreemd beeld in deze droge tijden. In de Amersfoortse wijk Schuilenburg stond vanmorgen ineens een straat helemaal onder water. Oorzaak bleek een kapotte waterleiding, meldt RTV Utrecht. Het waterbelet is alweer voorbij, maar het repareren van de kapotte leiding en dichten van het zinkgat duurt nog wel even. Het weer van Weer Online. Volop zon, van noord naar zuid wordt het 21 tot plaatselijk 27 graden. Kink.

0: dus een prima dag vandaag. Zonnig in het noorden van het land, iets meer stapelwolken, maar blijft wel droog. Temperatuur 20 graden op de Waddel tot 26 in Limburg. Morgen kan het in het zuiden weer boven de 31 graden gaan worden. Ja, ik zei het net al, 50, in mijn hoofd was het toch heel erg lang. Dan ben je echt oud hoor, maar het is niet meer zo, joh. Goed nieuws voor iedereen die bij het opstaan naar bed al geluid maakt. Volgens onderzoek begint de middelbare leeftijd tegenwoordig pas rond je 53ste. Bij 53 ben je pas middelbaar, niet oud. Vroeger lag het volgens dezelfde vergelijking op 41. Signalen, kreunen bij het bukken, het waarderen van een middagdutje, het vermijden van lawaaierige kroegen en geen idee hebben wie er in de top 40 staat.
1: Oh, dat is wel een...
0: Top40.nl. Ik ga gelijk even kijken. Wat staat er in de top 40? Ik heb geen idee wat er in de top 40 staat. Op nummer 1, Die Die van Shakira. Op nummer 2, Talk to You van Anor featuring 54 Ultra. Op 3, Magnetic, De Bauza. Op 4, Jamaican Bam Bam van Hugo en Solto. Op 5, Zoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Ik weet dat dat een ding is, want ik zie het voorbij komen op socials, maar ik weiger ernaar te luisteren. Verder in de top 40, Teddy Swims, Cameron Whitcomb, Jonas Bloer, Malief, Baby Rexha, Justin De Wild, Bruno Mars, die naam ken ik, Juste, Topic en Becky G, Somber, die naam ken ik ook. Ja, zal ik even ophouden? Maar goed, bij 53 begint de middelbare leeftijd pas, daar hadden we het over. En ander goed nieuws, 50 is echt niet meer oud. Een vijfde van de 50-plussers zegt vaker uit te gaan dan 30 jaar geleden. Als in, 30 jaar geleden werd ook een 50-plussers gevraagd. Het is niet zo dat... Nou, hè. Mensen die groot werden met house, techno, trance en disco blijven graag naar clubs, bars en concerten gaan. Bijna de helft zegt dat hun mooiste herinneringen zijn gemaakt op de dansvloer. Nou ja, vandaar ook die Let's Dance Joy Division net van de Wombats. Dus hey, je voelt je zo jong als je zelf bent. Dus eigenlijk de vergelijking in de top 40 kan je volledig vergeten. Graag gedaan. Mooi overzichtelijk samengevat weer. Hey. Zometeen bij Kink en zeker niet in de top 40. Volbeat, M83 en nu... Deep Purple.

0: Bush bij Kink. Zullen we weer eens een keer?
1: Kink.
0: Vakantie is toch vaak wel de grote periode van lekker niks doen. Maar niet bij Kink, want eens in de zoveel uur heeft het tijd voor muzikale hersengymnastiek. Want welke liedjes kun jij verzinnen waarvan de titel begint met...
1: Oh.
0: Oh. Oh. Outside van Steent. Overcome van Life. Oh. Oceans van Johan. Maar ik heb Johan al geduid. Nou, de liedjes waarvan de titel begint met een letter O. Heb je een idee? Laat het even weten. En stuur hem met de Kink app. Hoor je zo meteen naast de liedjes met de letter O ook Dreams van de Cranberries. Je hoort Editors en ook Kaiser Chiefs. Komt eraan.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation.
0: Met z'n meteen, de nieuwe van de Editors, die heet The Rush. Hier is Kaiser Chiefs en Ruby.
1: Kink.

0: Kink en Dreams. Een paar minuten geleden gaf ik een slinger aan het Kink ABC-rad. Daar kwam de letter O uit. En daar kwamen ontzettend veel reacties binnen. De meeste op het liedje dat ik zo meteen als derde ga draaien in het blokje. The War on Drugs, Oceans of Darkness. Ja, ik zei Oceans van Johan als voorbeeld, maar Oceans of Darkness begint natuurlijk ook met de O. Lek gedaan, Victor, die hoor je zo meteen. Begin dit rijtje met de verzoek van onder andere Anouk, The Offspring en Original Prankster. Maar Willy, Jan, Bas, Michelle, dankjewel voor de suggestie. One van Metallica, die hoor je zo meteen als derde in dit rijtje. Kink ABC.
1: Het Kink ABC.

drie keer de letter O in het King ABC. Original Prankster, Oceans of Darkness en One. Over een paar uur geeft Isabel weer een slinger aan het rad. Dan gaan we weer lekker zo'n rijtje samenstellen van liedjes beginnend met één en dezelfde letter. Nu bij King Youngblood, een Suburban Requiem.

0: voor Isabel. Zij heeft onder meer voor jou Biffy Claro, Fatboy Slim, AC/DC en ook weer kans op een fris, okselfris nieuw Kink-shirt met het bandshirt verzoek. Dus stuur maar vast je foto's van jezelf in je bandshirt.
1: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen in Lelystad hebben een NL-alert gekregen vanwege dikke rookwolken. Die komen van een brand in een fabriek met pallets, niet ver van de A6. Vlakbij is ook een tankstation en een bedrijf met tweedehands trucks. Vanwege ontploffingsgevaar is de omgeving afgezet. De brandweer in Lelystad probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. De Brabantse politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de vernielingen en bekladdingen vorige maand in de dorpen Engelen en Bokhoven. Op huizen en auto's van voorstanders van een AZC werden kwetsende teksten gekookt. In de dorpen is het onrustig door berichten over de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers. In Syrië is de afgezette dictator Assad ter dood veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de Syrische burgeroorlog, waarbij 500.000 doden vielen. Maar voorlopig ontloopt Assad zijn straf. Na zijn val in 2024 vluchtte hij met zijn gezin naar Rusland. En in Surruisterveen in Friesland hebben tientallen demonstranten vannacht geprobeerd om een bus met asielzoekers te blokkeren. De ME wist dat te voorkomen. De asielzoekers werden naar een tijdelijke nachtopvang gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze is. Vanochtend zijn ze weer opgehaald. Het weer van Weer Online. Volop zon, van noord naar zuid wordt het 21 tot plaatselijk 27 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Isabel Brinkman.
8: Opluchting na een zware tijd. Dog Days Are Over. Florence and the Machine.
6: Kink. Kink.

0: weken. Maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen, ik zit nog helemaal in de summer vibe. En jij volgens mij ook, en de rest van Nederland ook, want het is nog overal vakantie. Dus we blijven nog even lekker, zwoel, rustig aandoen. Ook op Kink, de zomerprogrammering. Ik wil alleen maar zeggen, met net zoveel liefde en aandacht, maar gewoon wat meer zonnetje op de bol en in de bol. Nou, wat jij. Luister je trouwens op vakantie of ben je ook alweer vol aan de bak? App het me, altijd leuk om van je te horen en iets van je te zien. En ook een bandshirt doorsturen, hè? Want dan maak je namelijk kans op een Kink shirt. Als jij een shirt aan hebt waarvan ik iets ga draaien, dan wil ik daar een Kink shirt voor teruggeven. Maar dat komt allemaal later. Eerst weer even een paar fijne plaatjes, om het zo maar te zeggen. Hard to Beat van Hard Five, Biffy Clyro. En ook Fatboy Slim, Rockefeller Skank.
1: Right about now.

0: Ja, mooi hoor. Je hoort hem niet zo vaak meer, maar als je hem hoort, door merg en been. Tonic, if you could only see.
1: De zomer van Kink.
0: Nog een weekje zomerprogrammering hier op Kink. Wat houdt dat dan in? Nou, dat we het gewoon nog ietsje rustiger aandoen. Maar voor de rest alles hetzelfde. Zometeen donkere gedachten van Haunted Youth en ook ritmische roddels. Als in Gossip en Heavy Cross.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe!
3: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

Deze zomervakantie ben ik op roadtrip geweest met mijn dochter door Noord-Frankrijk heen. Zij was onderweg verantwoordelijk voor de muziek. Maar behalve muziek heeft ze me ook geïntroduceerd aan een aantal podcasts. En het is me opgevallen, dat is een beetje creepy wat dat betreft. Want vooral de categorie crime die kwam steeds voorbij. En dan het liefste ook verhalen over hele enge seriemoordenaars. Ja, dus ik ging toch ineens heel anders naar mijn meisje kijken. Verhalen over seriemoordenaars. Net zoiets als Diane van Therapy. Die hoor je zo meteen hier op Kink. Na de Black Keys. Voor het nodige perspectief. Lou High.

in Tennessee van Cage the Elephant, een allernieuwste. Want ook voor de nieuwste alternative rock ben je hier bij Kink helemaal aan het goede adres. Zometeen bijvoorbeeld ook nog de nieuwe van Cloud Surfers. Maar de klassiekers, die laten we ook niet liggen. Nu The Smiths bijvoorbeeld. Big Mouth Strikes Again.

0: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker.
5: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De brand op een bedrijventerrein in Lelystad is nog altijd niet onder controle. Het vuur ontstond vanochtend in een fabriek met pallets. Mensen in de omgeving kregen een NL-alert vanwege de rook. Volgens een regionale krant zijn smeulende deeltjes terechtgekomen in tuinen. De tuinen zijn gordroog en kunnen dus snel in brand vliegen. Demonstrerende boeren hebben de N35 in Overijssel geblokkeerd ter hoogte van Nijverdal. Door de tractoren die er staan kan er niemand meer langs. De boeren protesteren tegen de nieuwe stikstofregels, waardoor rond beschermde natuurgebieden de landbouw moet afschalen. De politie heeft een man en een vrouw aangehouden voor de bekladdingen en vernielingen van vorige maand in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. Daar is het al een tijd rumoerig vanwege de komst van een asielopvang. Voor de aanhoudingen was er in Engelen een groot politieonderzoek waarbij van alles in beslag is genomen. En het lijkt er niet op dat er ook Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de aardbeving in Colombia. Buitenlandse Zaken heeft geen Nederlandse hulpverzoeken vanuit het gebied gekregen. Wel komen de vragen van Nederlanders die hun familie in Colombia niet te pakken kunnen krijgen. Het weer van Weer Online. Een zonnige zomerdag van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen volop zon en in het zuiden tropisch heet.
11: Kink, Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
13: Self-destructie. My own worst enemy.

0: System of a Down met Lonely Day. En ik hoop niet dat jij een eenzame dag hebt. Dat je gezellig onder de mensen bent. Of misschien wel alleen bent. Dan hoef je niet alleen te zijn natuurlijk. En dat je lekker gezellig luistert naar Kink. Dat vind ik heel erg fijn. Ik weet dat ik niet alleen ben. Want ik zie in de berichtenbox allemaal mensen met hele leuke bandshirts aan.
1: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ja, en die shirts die sturen ze ons met een reden natuurlijk. Want deze hele week maak jij kans op een nieuw Kink-t-shirt in ruil voor jouw bandshirt. Maak je geen zorgen, je hoeft hem niet echt fysiek naar ons op te sturen. Stuur wel even een fotootje van jezelf met dat bandshirt aan via de Kink-app. En als nou blijkt dat ik die foto zie en jij hebt het shirt aan van een band die ik ga draaien, dan wil ik dit dus ruilen voor een Kink-shirt. Dus ik zou zeggen, trek hem aan dat shirt als je nog niet aan hebt. Even een mooie pose, stuur hem door. En wie weet ben je zometeen wel de trotse eigenaar van een Kink shirt. Dat is onder andere, maar vooral heel veel fijne muziek. Ugly Kid Joe onderweg met Everything About You. Arctic Monkeys met Snap Out Of It. En deze Kink klassieker van The Simple Minds. Promised You A Miracle.

0: de zomer van Kink.
1: Ja, leuk dat je luistert naar Kink, de zomer van Kink. Nog een beetje zomerprogrammering. Met Isabel hier tot 3 uur. Heel veel fijne muziek onderweg. Onder andere Enter Shikari, mevrouw Heather Nova en Beautiful James van Placebo. Zometeen hier op Kink.
2: Kink. Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: right way.
1: Ook voor nieuwe alternative rock ben je helemaal het goede adres bij Kink. En The Shikari hoorde je met Find Out The Hard Way. Maar natuurlijk is er ook genoeg ruimte voor de klassiekers. Bijvoorbeeld van Blondie. Call Me ga ik nu draaien. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar dit nummer is nooit verschenen op een album. Het is namelijk geschreven voor de film American Gigolo uit 1980. Nou, heb ik ook weer wat geleerd. Blondie dus. Call

0: Pink Band shirtverzoek. Jij draagt, wij draaien.
1: Nou, er wordt goed gereageerd op ons band shirt verzoek. Het is echt behoorlijk zoeken. Zoveel mensen met t-shirts komen er binnen van bands. Echt geweldig leuk hoe jullie reageren. Wat ik al zei, het was wel even zoeken voor me. En ik kreeg het een beetje benauwd, omdat ik dacht, misschien heb ik nu toch een band uitgekozen die niet helemaal in het straatje past. Maar op de valreep! Lenore, daar ben je. Je was bij een concert in mei 2015 in Tivoli, Vredenburg. Je kocht daar een t-shirt, je hebt het eigenlijk nooit gedragen, maar heel erg gekoesterd en lekker bewaard in de kast, totdat jij onze oproep hoorde en dacht, nu ga ik hem een keer aantrekken. Dus voor het eerst in 11 jaar heb jij het shirt aan, je hebt me een foto gestuurd en dat betekent dat ik met je ga ruilen. Voor jouw foto krijg jij van mij een Kink shirt. Omdat je dus een shirt aan hebt van Case Choice en die ga ik nu draaien met Believe.

0: Ja, gezellig dat je erbij bent op deze dinsdagmiddag op Kink. Isabel hier, tot 3 uur blijf ik bij jou. Ik hoop ook jij bij mij. Onder andere muziek van Soul Asylum onderweg, Fontaine ZC en de Red Hot Chili Peppers.
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitepro.nl?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de provinciale weg N35 in Overijssel is een blokkadeactie van boeren aan de gang. Ze staan met trekkers tussen Nijverdal en Wierden en houden het verkeer tegen. De boeren zijn boos over de kabinetsplannen om stikstofarme zones in te stellen rond Natura 2000 gebieden. Veel boerenbedrijven komen daardoor in de knel. In Lelystad zijn panden van een pelletfabriek afgebrand, maar de brandweer heeft wel voorkomen dat het vuur kon overslaan naar bedrijven ernaast. Intussen is het zijn brandmeester gegeven en wordt er de komende uren nageblust. Mensen in de omgeving van de brand in Lelystad moeten ramen en deuren nog dicht houden. Thailand geeft voorlopig geen nieuwe wapenvergunningen af. Reden is de schietpartij pas geleden op een school. Een jongen van 14 schoot er 8 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Na het drama kondigde de premier strengere wapenwetten aan. De onderwijsminister wil dat scholen iedereen die binnenkomt screenen op wapens. En de enige kerncentrale van Roemenië moet misschien helemaal uit. Door het recordlage waterpeil in de Donau kan die geen koelwater meer krijgen. Een van de reactoren was al uitgeschakeld om de droogte, maar sindsdien is het water verder gezakt. Als de kerncentrale stilvalt, moet Roemenië over op importstroom of meer stroom uit steenkool. Het weer van Weer Online. Een zonnige zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen volop zon en in het zuiden tropisch.

tijd om alle oudjes weer een keer voorbij te laten komen. Dus deze is aan me voorbij gegaan en is dus gewoon kersvers. Dus ik ben hartstikke benieuwd. Bij het instarten krijg ik hem ook voor het eerst te horen. Kio. En that's me.

0: Kink.
1: Leuk dat je luistert naar Kink. Blijf dat ook vooral doen als je de beste alternative rock wil horen. Onder andere Joan Jett met I Love Rock and Roll, The Beaches met Blame Brett en Temple of the Dog, Hunger Strike. Onderweg zometeen op Kink.
2: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
19: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
20: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
21: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld. Ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.

een van de meest aanstekelijke toch wel. I Love Rock'n'Roll, Joan Jett and the Blackhearts. Op 28 november, zaterdag 28 november, dan staan ze in de Ziggo Dome. Het is een onderdeel van een Europese tour en ze nemen een special guest mee die heet Sleaford Mudd. Ik heb het over The Prodigy. Je hoort ze zometeen hier op Kink met Breathe na de Manic Street Preachers.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het boerenprotest op de N35 bij Nijverdal is voorbij. Tegen 1 uur werd de blokkade op de weg opgeheven en reden de trekkers weg. De actie begon rond 10:30 vanochtend. Door de blokkade konden auto's er niet langs, alleen een ambulance werd doorgelaten. De boeren zijn woest over het stikstofbeleid van het kabinet. In Engelen bij Den Bosch is een centrale plek aangewezen waar tegenstanders van een AZC spandoeken kunnen ophangen. Dat mag alleen bij de mogelijke opvanglocatie zelf. Eerder werden in Engelen en Bokhoven huizen beklad van bewoners van wie gedacht werd dat ze voor de opvang zijn. Daar zijn nu 2 mensen voor opgepakt. Op de luchthaven van Catania op Sicilië zitten duizenden toeristen vast. Door uitbarstingen van de vulkaan de Etna ligt vrijwel het hele vliegverkeer stil. Vanmorgen vertrokken maar 1 toestel. De Etna spuugt al dagenlang asregens uit en daardoor kunnen piloten niet navigeren. En atlete Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst de 800 meter gelopen op een EK. En dat ging helemaal goed. In Engeland plaatsten ze zich soepeltjes voor de halve finales. Femke Broeders-Bol won tot nu toe grote prijzen op de 400 meter horde. Maar dit jaar is ze overgestapt. Het weer van Weer Online. Veel zon en van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen een stralende dag en op sommige plekken tropisch heet.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Zomer van King, Isabel Brinkman.
7: Het gevoel dat je niet goed genoeg bent. Creep, Radiohead. King.

I didn't fuck it up this time. Gisteren zat ik onderweg in de auto en toen werd ik gebeld door een 06-nummer wat ik niet herkende, maar ik nam het wel gewoon op, want dat gebeurt tegenwoordig natuurlijk wel geregeld dat je gebeld wordt door een nummer wat je niet kent. Toen hoorde ik een automatisch bericht. Dit is een automatisch bericht van de ABN AMRO. Wij hebben een transactie van €520. Herkent u deze? Toets 1. Herkent u dit niet? Toets 2. Dus ik schoot meteen in de stress om het zo maar te zeggen. Ik denk, nee, dit klopt niet. Dit is fraude. Ze probeerden me erin te luizen. Dus ik wilde op 2 drukken. En toen dacht ik, oh, wacht even. Maar dit is ook helemaal niet gezegd dat dit echt een bericht is van de ABN AMRO. Dus in mijn laatste moment van zinnigheid heb ik opgehangen en toch maar even de bank gebeld. En die zeiden meteen van, nee hoor, wij versturen ook niet dit soort automatische berichten. Dus heel erg goed dat je niet op 2 hebt gedrukt en ons gelijk hebt gebeld. Dus ik heb het nummer bij hun doorgegeven, ik heb dat geblokkeerd. En ik weet nu, als ik een automatisch bericht krijg over een betaling goedkeuren, ja of te nee, gewoon niet doen. Wijze les. Bruce Springsteen nu, Dancing in the Dark.

0: Aan het einde van dit uur ga ik weer het Kink ABC met je doen. Wat houdt dat in? 3 tracks waarvan de titel begint met een letter en jij mag suggesties doen. Maar Isabel, met welke letter moeten we dan tracks verzinnen? Nou, ik heb hier een heel mooi rad. Daar ga ik nu een slinger aan geven en die gaat bepalen welke letter jullie moeten gaan invullen.
1: N.
0: De N van Nico. Dus niet van Maria, de N van Nico. Geef mij tracks door die beginnen met de letter N. Ben benieuwd waar je mee gaat komen. Zometeen dus hier onder andere op Kink.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Kink.

0: Ja, zojuist heb ik een slinger gegeven aan het Kink ABC-rad. En daar kwam de letter N uit. En toen zei ik de N van Nico, niet van Maria. Nou, liet Nico weten via de app. Als je het dan toch over mij hebt, doe mij dan maar een lekkere nam van Linkin Park. Nou, hierbij genoteerd Nico, die komt eraan. Klaas Hoyting, die zegt, doe mij maar een lekkere van The Last Dinner Party. Nothing matters. Helemaal goed, Klaas, gaan we ook voor je regelen. En Suzanne en Meerte, die zeggen New Year's Day. We riepen het allebei tegelijk. Nou, oké, die gaan we dus ook doen. New Year's Day, Nothing Matters en nam. Kink ABC, letter N.
1: Het Kink ABC met de letter N.

0: Voor mij zit het erop voor vandaag. Stefan die staat klaar om het van me over te nemen. Heel veel plezier daar, gaat vast helemaal goed komen. En ik hoop je morgen weer te treffen vanaf 11 uur hier op Kink.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Haarlem staan een vader en moeder voor de rechter die een zoon van 15 pushten om de criminaliteit in te gaan. Er lichten online mensen op. Van het geld leiden ze een luxe leven met dure spullen, vakanties en een nieuwe auto. Tegen de vader is ruim een jaar cel geëist, tegen de moeder een werkstraf. Het Groningse gehucht Noordpolderzijl wordt overspoeld met zogenaamde eclipstoeristen, meldt RTV Noord. De Rijksuniversiteit Groningen heeft daar een plek ingericht om morgen naar de zonsverduistering te kijken. Maar het dorp kan dat helemaal niet aan, want er is bijvoorbeeld maar één toegangsweg. Ga naar Lauwersoog, is het advies. De man van 37, die afgelopen weekend overleed op een festival in België, kwam waarschijnlijk om door een koolmonoxidevergiftiging, denkt de politie. Volgens omstanders had hij het koud en om op te warmen stak hij in zijn tent de barbecue aan. En de NS waarschuwt mensen die het goedkope dalurenabonnement voor de zomer hebben afgesloten, dat de prijs binnenkort omhoog gaat. Het abonnement kostte tijdelijk €49 per maand, maar als mensen door laten lopen wordt het €128. Honderdduizenden mensen hebben van de aanbieding gebruik gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en wordt het opnieuw tropisch warm.
4: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
6: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je Living Color na Snow Patrol en Chasing Cars.
4: Kink. Kink.
7: Goed smeren, jongens. Denk eraan, mooi weer dit. Goed smeren.

0: Het is nog één laatste dagje dat je diep kunt inademen. En dat je jezelf niet ruikt.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: Maar misschien als je net een deeltje opgedaan hebt of zo, dat je dan wel iets ruikt. Maar gewoon... En dan geen zweetlucht. Ja, vanaf morgen gaat die temperatuur weer de lucht in, hè. Maar vandaag, het is nog net een dagje nagenoeg perfect. Met de nieuwe van Yardak erbij. Nieuw Beginnings hoorde je in de zomer van Kink. Mijn naam is Stefan. En dat het zomer is, dat merk je, hè. Mensen zijn net eventjes wat vriendelijker. Eten smaakt net even wat beter. En de muziek die klinkt net fijner. Blauwtsoen hoor je zometeen na Nirvana en All Apologies.
1: Zomer. De zomer van Kink.

0: Sun hits the sky. Supergrass, het is de zomer van King. Met zometeen de band die we terug moeten halen naar Nederland. Daar zijn namelijk alle problemen met de droogte voorbij. Vertel zo welke band dat is. En je hoort ook De Staat, No Doubt en Paramore.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl. Kink.

More and Brick by Boring Brick. Het begint wel een beetje een dingetje te zijn, hè? En ik ben niet iemand die gaat klagen over het gebrek aan regen. Integendeel, ik hou wel van zomer en van lekker weer en van regenloos weer vooral. Maar het begint wel een beetje zorgwekkend te worden. Alle berichten de afgelopen dagen over een Rijn waar je praktisch kan staan omdat die droog valt. Met weilanden die meer geel gras bevatten dan groen gras. Met sproeiverboden en zo. Het kan niet zo zijn dat ik de enige ben die me daar zorgen om maakt. Dus ik stel voor om 21 Pilots naar Nederland te halen. En dan zul je zeggen, wat heeft het een met het ander te maken? Nou, de vorige keer dat die hier waren, dat was op Pinkpop. En als je die beelden hebt gezien of als je erbij was, dan weet je, er kwam toen zo'n ontzettende bak water naar beneden tijdens het concert van 21 Pilots. En sproeien is niet meer nodig. Het gras zou direct weer groen worden. De Rijn stijgt meteen een paar meter. Heb je het opgelost? En nu hoor ik je kritisch denken. Stefan, de kans dat die hoosbijl Pinkpop veroorzaakt werd door 21 Pilots is echt 0,0%. Weet je, in het ergste geval, we halen ze hierheen. Gaat het niet regenen, hebben we in elk geval nog een concert van 21 Pilots kunnen bezoeken. Baat het niet, dan schaadt het niet. Je hoort zometeen Depeche Mode op Kink. Eerst de regendans met 21 Pilots. Dit is Next Semester.

binnenkort te zien als de nieuwe linksbuiten van een Belgische voetbalclub. Jack White, zijn nieuwe heet Dollar Bill. Misschien dat je het weet, Club Brugge, dat is een voetbalclub in België. Daar spelen ze bij ieder doelpunt Seven Nation Army van de White Stripes. En dat doen ze al sinds 2003, geloof ik. Dat doen ze echt al jaren en jaren en jaren. Nou is ESPN, sportzender, daar ingedoken, Amerikaanse sportzender. En heeft daar een documentaire om gemaakt waarbij ze ook zijn gaan filmen bij Club Brugge. Hè, om te laten zien van, hier doen ze het al zoveel jaar, dat ze dat liedje meezingen na een doelpunt. Zo ziet dat eruit. En ze zijn Jack White gaan interviewen. En die twee hebben elkaar halverwege ontmoet. Dat Club Brugge heeft een shirtje meegegeven voor Jack White aan die documentairemakers. En die documentairemakers hebben dat vervolgens aan Jack White gegeven. Dus als hij binnenkort linksbuiten bij Club Brugge op het veld staat, kijk niet gek op. Dit is de zomer van King met dus de nieuwe Jack White, A Dollar Bill. En ook met Iron Maiden. Can I Play With Madness?

0: Play with Madness. Het is de zomer van King, waarbij we alles net even een graadje warmer doen. Maar wel gewoon heel veel fijne muziek. Zometeen hoor je live bijvoorbeeld ook een ultiem laid-back zomerliedje, waarmee je meteen op het strand belandt. En ook de nieuwe van Weezer binnen nu in een paar minuten. King.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Op Schiphol is een man opgepakt voor de crash van een auto vol explosieven in een flat in Amsterdam 2 weken geleden. De hele flat moest toen worden ontruimd. De auto was op de vlucht naar een plofkraak in het zuiden van Duitsland. De politie is nog altijd op zoek naar 2 anderen die erin zaten. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 224. Dat zijn er 2 keer zoveel als gisteravond. De verwachting is dat de dodental nog verder oploopt omdat er nog veel mensen onder het puin liggen. De president heeft een noodtoestand uitgeroepen. Een man uit Best die zieke puppy's verkocht met een vervalst hondenpaspoort is veroordeeld tot een werkstraf. De straf is hoger dan geëist, onder meer omdat de rechtbank zwaar tilt aan het dierenleed. 5 puppy's gingen al snel dood. De man viel door de mand na een undercoveractie van dierenactivisten. En een pontje over de IJssel bij Zwolle is gestopt. Niet door het lage water, maar door diefstal, meldt RTV Oost. Er werden lieren gestolen die de pontons omhoog hezen, zodat ze niet op de bodem terechtkwamen. En juist door die hijsinstallatie kon het pontje ook bij laagwater blijven varen. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en wordt het opnieuw tropisch warm.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 50 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hocht is de vertraging 25 minuten. Er ligt daar het een en ander op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En verder is het wel druk in Noord-Holland op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. Daar ook 10 minuten vertraging.
4: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
0: Hey, zometeen hoor je de nieuwe van Weezer. Eerst live en Selling the Drama. Kink.

26 mei, dat is de dag. Voelt echt nog als een eeuwigheid weg, 26 mei. Maar dan komen ze naar Nederland voor Kink Presents Weezer in AFAS Live. We might as well be strangers. Dit is de zomer van Kink met Queen, die hoor je zo. Eerst zo'n ultiem laidback zomerliedje. Als je je ogen sluit, dan hoor je het strand. Dankzij Abelladeer en Swim with Sam.

0: Het wordt een nog leuker liedje als je weet dat je Munch 2, de titel van het liedje van Wet Leg, precies hetzelfde spelt als Men Get Out. En daar is vast over nagedacht, hoor.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Als ik ze zo een beetje inschat, dan hebben ze dat zelf ook echt wel doorgehad. Dat exact dezelfde spelling is, maar dan zonder spaties. Wat heb je aan vandaag? Welk bandshirt prijkt er om jouw lijf heen? Dat is de vraag die wij meerdere keren op een dag stellen bij Kink tijdens de zomer van Kink. Want het is zo leuk om te zien wat jij aan hebt. Dan kunnen wij dat draaien en dan voorzien wij jou ook gewoon van een nieuw shirt. En dan heb je morgen ook wat om aan te trekken. We hebben namelijk een heel tof nieuw Kink shirt laten maken. Met een omgekeerde K op je rug. Dat ziet er echt fantastisch uit. Mocht je benieuwd zijn naar hoe het er dan uitziet, check even kinkstore.nl. En die kan dus van jou zijn en ik wil de band op jouw shirt graag voor je draaien. Maar dan is het wel een soort ruilhandel. Dan heb ik wel van jou nodig een foto met daarop het shirt wat jij vandaag aan hebt. Dus open de Kink app, stuur die foto.
1: Kink band shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: En dan gaan we die ruilhandel helemaal compleet maken. Zometeen hoor je in elk geval Placebo op Kink. Eerst Blur en Country House.

0: Placebo op Kink.
1: De zomer van Kink.
0: For what it's worth. Nog een paar minuten, dan wil ik graag draaien wat er op jouw t-shirt staat. En dan hoop ik dat je geen shirt aan hebt met gewoon Adidas erop of zo vandaag. Nou, dat zou nog kunnen in het geval van Korn, maar of Nike of Puma, dan wordt het gewoon wat onhandig. Nee, maar als je een bandshirt aan hebt, stuur dan een foto via de Kink app, want dan wil ik die artiest zo meteen graag voor je draaien. In elk geval hoor je over een paar minuten ook The Haunted Youth en Arctic Monkeys.
2: Kink. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Half 5. Kink. ANP Headlines.
6: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De fabrikant van bekende fietsmerken als Batavus, Sparta en Babu is failliet. Ze vroegen vorige week al uitstel van betaling aan. De Consumentenbond raadt mensen aan om de fietsenwinkel te vragen hoe het zit met garantie. Er is een verdachte opgepakt voor de crash van een auto vol explosieven in een flat in Amsterdam 2 weken geleden. De hele flat moest toen worden ontruimd. Er wordt nog gezocht naar 2 anderen. En universiteiten hebben maatregelen genomen vanwege de hitte deze week. In Groningen, Leiden en Utrecht zijn de introductieweken bezig. Er worden bijvoorbeeld flesjes water en zonnebrand uitgedeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en het wordt opnieuw tropisch warm.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen de knooppunten Baterdorp en De Hocht is de verdraging 20 minuten. Staat er een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Vaanplein, kost je een kwartier. Op de A50 Os Arnhem bij knooppunt Valburg een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn er 2 rijstroken dicht. En verder staat er een vrachtwagen met pech op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen. Dat kost je ook 10 minuten.
5: Kink. Kink. Dit is het station van Evanescence.

0: Dit is de zomer van Kink. Zometeen hoor je R.E.M. Eerst...
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Mogen we een bandshirt uit die hele stapel bandshirts? Man, als dit mijn kledingkast zou zijn. Ja, ik draag niet zo heel veel t-shirts normaal gesproken. Maar er zitten een paar pareltjes tussen, niet te doen. Je zou eigenlijk er een museum van moeten maken. Maar tijdens de zomer van Kink kan jouw bandshirt jou sowieso een nieuw shirt opleveren. Een nieuw Kink-shirt. En kan het ook jouw band op de radio opleveren.
2: Hi, Monique.
0: Hey Monique, met Stefan spreek je van Kink. Goedemiddag.
2: Hey, hallo.
0: Hey, hoe vaak ga jij mentaal nog heel eventjes terug naar die zondagavond?
2: Ja, best wel vaak.
0: Ja, en is het dan gewoon even de ogen sluiten en dan weer terug transporteren naar dat terrein?
2: Ja, dat is wel leuk.
0: Want jij was op Rock Werchter en jij stuurde van... Is dit de speciale The Cure meets Rock Werchter variant ook die je hebt gekocht?
2: Klopt, ja. Ja,
0: want mocht je dat niet weten, die band doet dat dus bij heel veel festivals.
2: Ja,
0: dat ze een speciale samenwerking maken. En jij hebt dus de Rock Werchter variant.
2: Ik heb de Rock Werchter variant, klopt.
0: Ja, te gek. Dan kan je aan iedereen laten zien dat je The Cure daar live gezien hebt. Ja, want dat is waar we het over hebben. Ja, was te gek toch? Daar hoeven we niet heel veel meer over te zeggen.
2: Nee, dat was heel erg goed.
0: Ja. Ben je thuis op dit moment?
2: Ik ben momenteel thuis, ja.
0: Heb jij toevallig van die slimme lampen die je groen kan kleuren?
2: Nee.
0: Nee, dan doen we dat gewoon even voorstellen in ons hoofd. Want ik wil een voorstel voor je draaien en dat levert jou dan meteen een Kink-shirt op.
2: Nou, top, dankjewel.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.

Het bandshirt dat Monique vandaag draagt. Het shirt van The Cure. A Forest hoorde je op Kink. Morgenochtend bij Michiel Veenstra weer nieuwe kans op dat nieuwe Kink-shirt en op jouw bandshirt op de radio. En zometeen Arcade Fire, eerst R.E.M. en de Sidewinder Sleeps Tonight.

soort nostalgische flashback naar de tijd dat we nog niet allemaal een telefoon in ons broekzak hadden. En als we dan op de trein of op de bus moesten wachten. Dat we niet eindeloos gingen scrollen. Maar dat we gewoon lekker gingen wachten. We used to wait, Arcade Fire. Dit is Kink, de zomer van Kink, wel te verstaan. De laatste week zomervakantie in heel het land. Vanaf volgende week gaan langzaam aan de scholen weer beginnen. Maar tot die tijd heel veel fijne muziek om de vrijheid te vieren. Bare Naked Ladies hoor je na de Warning en Ritual.

0: Take It Ladies and One Week. Dit is Kink, de zomer van Kink. Pearl Jam hoor je zometeen, Chumbawamba hoor je ook. En dit liedje... maar dan net even anders.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe. Geeft ruimte.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
7: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar €1,79. Lidl. Je verdient het.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Fabrikant Axel van de bekende fietsmerken Babu, Batavus en Sparta is failliet. Na de fietshype in coronatijd kwam Axel in de problemen. Mensen die vragen hebben over de garantie op hun fiets, die kunnen volgens de Consumentenbond het beste contact opnemen met de winkel waar ze hem hebben gekocht. De natuurbrand bij het Limburgse Venray is vandaag weer even opgeleid. De brandweer heeft al snel weer kunnen blussen. Door een nablussen is het treinverkeer door het gebied wel weer even stilgelegd. Tot 8 uur rijden er geen treinen, maar bussen tussen Venray en Kuik. Meerdere universiteiten nemen deze week maatregelen vanwege de verwachte hitte. In veel studentensteden is de introductieweek al begonnen, zoals in Groningen, Utrecht en Leiden. Er worden zonnebrand en flesjes water uitgedeeld en er worden extra schaduwplekken ingericht. En in het noorden van Frankrijk is een kerncentrale grotendeels stilgelegd door kwallen. Ze kwamen via een pomp in het koelsysteem van een kernreactor terecht. Daardoor wordt nu de helft minder stroom opgewekt. De veiligheid is nooit in het geding geweest, zegt het energiebedrijf. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en het wordt opnieuw tropisch warm.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vanmiddag vertraging. Onder andere op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 25 minuten. Staat een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A15 Gorinchem-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht.
16: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
0: Zometeen hoor je muziek van Ghost. Eerst Pearl Jam. Just Breathe.

0: vakantie. Stralend mooie dag en dan toch zonder te wachten Dans Macabre. Het is niet te geloven.
1: De zomer van Kink.
0: En voor de mensen die niet, net zoals ik, een beetje Efteling-gekkie zijn, Dans Macabre is daar ook de naam van een attractie. En aangezien het zomervakantie is, nou ja, je kan je voorstellen hoe druk het zou zijn daar vandaag. Wat is de wetenschappelijke term daarvoor ook alweer? Taffesdruk, dat was het, geloof ik. Het is dus ook bovenal een liedje van Ghost, hè, Dans Macabre. Want die hoorde je in de zomer van Kink. Stefan is mijn naam, editors. Zometeen eerst

Nobody knows who approved this. Dat is de tekst die ze erbij hebben staan. A Big Country hoorde je trouwens. Zometeen ook Bleach 93 in de zomer van Kink. Eerst, misschien heb je het al wel ergens gezien of heb je het ergens gehoord. De band die sinds kort een eigen non-stop livestream heeft. Sinds deze week kun je op YouTube kijken naar Green Day TV. Dat is 24 uur per dag video's van Green Day. Ik zat vanmorgen even te kijken. Ze hebben echt alle type video's die ze daar uitzenden. Gewoon videoclips, zeg maar, met je MTV-stijl. Maar ook live registraties, dus optredens die daadwerkelijk mooi gefilmd zijn. Trouwens, ook live registraties, wat een soort halve bootleg zijn. Met een soort oude videorecorder vanuit het publiek, met een crappy kwaliteit. Maar als je dus wil, je kan voortaan elke minuut van de dag genieten van Green Day. Je hoort ze nu op Kink. Dit is Boulevard Broken Dreams.

0: Kink 93 in de zomer van Kink Underrated. Kijk eventjes goed om je heen. En als er in een straal van, nou laten we zeggen, 5 meter waardevolle spullen staan die niet kapot mogen, zet die dan eventjes veilig weg. Dit is voor zometeen wel handig, want Limp Bizkit hoor je over een paar minuten, net als Case Choice.
1: Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Voel me zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: 6:30. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Ook in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag je geen water meer uit de sloot of de gracht halen om te sproeien. Steeds meer waterschappen nemen deze stap, nu dus ook Amstel, Gooi en Vecht. Spotify komt met een speciaal label om aan te geven of een artiest met AI is gemaakt. Die muziek wordt dan niet meer automatisch aanbevolen. Er duiken de laatste tijd steeds meer AI-artiesten op. En de bosbrand bij het Limburgse Venray is vanmiddag weer even opgeleid. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vanwege het nablussen rijden er de komende uren geen treinen tussen Venray en Kuik. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima ligt tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd vanmiddag. Onder andere nu weer eentje op de A10 West bij Amsterdam Slotervaart. De vertraging richting de Koentunnel is 5 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg ging het mis. De linkerrijstrook is dicht, kost je een kwartier. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda bij Breda-West ook een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Vanaf Etten-Leur is de vertraging een kwartier. En op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid is de weg nu dicht door een ongeluk. Je kunt nog wel via de af- en de oprit. Vanaf Waalre kost je dat ruim een half uur.
9: Kink. Dit is het station van Nada Surf. Urban Dance Squad. Zomer van Kink.
0: Met zometeen Limp Bizkit na Case Choice and Everything for Free.

so come and get it. Volledig Unhinged met Limp Bizkit en Break Stuff. Laatst zelfs nog de staf geweest. Nee, dat klinkt heel heftig trouwens. Ik heb er heel erg om moeten lachen. Mijn vriendin, ik heb het vaker gezegd geloof ik, die heeft ADHD. Vooral voor haar vervelend. Af en toe pluk ik er ook de nadelen van. En dit was zo'n moment. We hebben dit weekend zo'n koppelsmassage genomen. Het was er eigenlijk te warm voor, maar het was wel lekker. Gewoon even een uur lang op zo'n tafel liggen en dan zo'n vrouwtje over je rug heen laten lopen. En zij dan dezelfde rambam op een andere tafel. En na een uurtje stap je dan weer naar buiten. Je krijgt dan nog even een glaasje water en een dingetje chocolaatje of zo. En dan stap je weer naar buiten en dan ben je helemaal zen. Helemaal zen van die massage. Die muziek van die massagesalon die zit nog in je hoofd. Maar ik stapte naar buiten met het idee, we lopen lekker naar huis. Dan ga ik lekker douchen. En dan ga ik op de bank liggen de rest van de avond. Zij stapte naar buiten en zei meteen, we moeten nog een rol cadeaupapier hebben. Prima, lopen we even langs de winkel. Maar waar ik helemaal zen was, was ik dus even vergeten dat zij ADHD had en een uur stil had gelegen op een tafel. Die rol cadeaupapier heeft zij in de 10 minuten lopen naar huis gebruikt als zwaard. Zij heeft helemaal de zen uit mijn lichaam geslagen. Dus break stuff. Een klein beetje. Gelukkig doet zo'n rol cadeaupapier niet zo heel veel pijn. En zwaardvechten met cadeaupapier. Dat was een leuk resultaat die avond. Is leuker misschien nog wel dan op de bank liggen. Dit is de zomer van Kink. Met zometeen David Bowie. Eerst Nothing But Thieves. En Overcome.

Afgelopen weekend gereleased deze nieuwe Florence Road. En een titel waar Graaf Tel uit Sesamstraat blij mee zou zijn. Het is namelijk 7563. En waarom dan die getallen, vraag je af? Nou, dat doe ik ook. Ik vraag het mij ook af. Het is echt een raadsel. Het enige wat ik kan vinden, dat is de barcode van een appel. Maar dat is gewoon het artwork, denk ik, van Florence Road. Daar staat dat nummertje op. Dus. Maar wat het precies betekent, ja, ik ben bang dat het nog wel even een raadsel zal blijven. 7563, de nieuwe Florence Road op Kink. Met nu Third Eye Blind. Semi-Charmed Life.

0: Sammy Charm live. Ik had het net over de nieuwe van Florence Road, die je een paar minuten geleden hoorde. 7563, zo heet het liedje. Maar wat die cijfers precies betekenen, dat vertelt de band er ook niet bij. Het enige is dat de albumhoes, de artwork die ze erop hebben, daar zie je een appel met een stickertje erop, een barcode en dan onder die barcode die getallen. En Anouk laat weten via de Kink app, 7563, dat is ook de kleurcode voor donkergeel. Dus misschien is het een hele oude appel. Eeuw. Het is de zomer van Kink. Zometeen hoor je de Beatles en ook de nieuwe van Queens of the Stone Age binnen nu en een paar minuten.
1: Kink. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete. Sommige boeren hadden de kentekens van hun trekkers afgeplakt. De politie is er nog mee bezig om uit te zoeken wie dat zijn. Die kunnen nog een extra boete verwachten, want je kenteken afplakken mag ook niet. De mogelijkheden om water vast te houden en te verdelen raken op, zegt Rijkswaterstaat. Rivieren, het IJsselmeer en het grondwater staan extreem laag en er wordt komende week nog geen regen van betekenis verwacht. Watermanagers kijken wat ze nog kunnen doen. Een van de maatregelen is een verbod om te sproeien met slootwater of water uit de gracht. Dat geldt al in Delfland en in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag dat vanaf vrijdag ook niet meer. Dat geldt voor boeren, sportclubs en particulieren. De gemeente en de brandweer mogen nog wel oppervlaktewater gebruiken. En Spotify komt met een speciaal label om aan te geven of een artiest met AI is gemaakt. Muziek met dat label wordt dan niet meer automatisch aanbevolen. Steeds meer muziek is niet van echte artiesten afkomstig. Mensen kunnen zelf aangeven dat de muziek met AI is gemaakt, maar Spotify controleert het zelf ook. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima ligt tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
0: De nieuwe Queens of the Stone Age hoor je zometeen. Eerst Skunk and Nancy en Hedonism. Kink.

Mocht je bij deze nieuwe van Queens of the Stone Age af en toe denken van... hè, dit lijkt wel alsof het een foutje is. Of dat het er net naast zit. Of het is niet helemaal strak afgemixt. En het tempo blijft niet lekker constant. Dat klopt allemaal. Dat hebben ze bewust gedaan zo. Gewoon lekker gaan spelen. Alsof je een demo aan het opnemen bent. En dan de puurheid van het menselijke omarmen. Net nog in het ANP-nieuws dat streamingdiensten muziek gemaakt door AI gaan labelen. Dat je kan zien dat het gemaakt is door AI. Queens of the Stone Age zegt gewoon, we laten gewoon horen dat het gemaakt is door mensen. Want dat kan gewoon, dat klinkt allemaal zoveel mooier. En dan is het net alsof het live is. En dan is het puur en dan is het echt. En dat is precies waar Easy Street ook over gaat. Het accepteren van de flaws. De nieuwe Queens of the Stone Age in de zomer van Kink. Waar het bijna tijd is om de laatste spin van vandaag te geven aan het rad. Maar eerst krijg je nog de Beatles. Na POD, Youth of the Nation.

0: Young the Giant and my buddy.
1: Kink.
0: Het is de zomer van Kink, waarbij we meerdere keren per dag een spin geven aan het ABC-rad. Daar komt dan een letter uit. Een soort pimpampetmoletje is het van vroeger, weet je nog wel? Er komt dan een letter uit en de vraag aan jou is: welke titel ken je met die letter? Titels van liedjes die je dan graag wil horen. Dat zou ik er wel bij zeggen. Want ik wil er 3 voor je draaien zo meteen. Met de letter die er nu uitkomt. Ik ga ze een spin geven.
1: T.
0: De letter T. Nou, alles met V kan dan sowieso. Maar wil je nog andere dingen met de letter T? Geef het door via de Kink-app. Dan hoor je

0: Het is ook een moeilijke letter, want is de architect dan met de T of is dat eigenlijk de A van architect?
1: Zomer van Kink.
0: Telt deze van Deus dan wel, telt deze van Deus dan niet. Ja, van mij mag je ook met the in de titel de letter T insturen via de Kink-app. Maar laten we proberen om zonder the te spelen vandaag. De letter T kwam net uit het ABC-rad. Daar hoor je zometeen drie liedjes mee. Titels die beginnen met de letter T. Als je een suggestie hebt, geef het door via de Kink-app. Dat hoor je allemaal na Counting Crows en ook Muse binnen nu en een paar minuten.
1: Kink.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.

Ik sta. Counting Crows en Mr. Jones. Het is de zomer van King. We hebben er zojuist een spin aan het ABC-rad gegeven. Daar kwam de letter T uit. Aan jou de vraag welke tracks met de letter T jij kent. Titels wel te verstaan. Marcel die komt onder andere met These Days van Foo Fighters. Die hoor je zo meteen na Fall Out Boy. This ain't the scene. It's an arms race voor Wouter.

wel laten weten via de Kink App. Laten we gewoon een heel uur de letter T doen. Sinead O'Connor, Troy in het Kink ABC-rad, waar de letter T dus uitkwam. En dan kom je inderdaad uit bij Troy, zoals Chantal dat deed. En morgenochtend bij Michiel geven we een nieuwe spin aan het rad. En dit is Honey, I'm Home in de zomer van Kink.

0: Money, I'm Home and Pretty op Kink. Het is nog steeds de zomer van Kink. 4 weken lang, we zitten in de laatste week. Volgende week dan gaan de scholen weer langzaam beginnen. En dan gaan we gewoon weer terug naar het oude. Maar tot die tijd betekent het dat het na 7 uur tijd is voor het beste uit de Kink album top 1000. Dat is de lijst met de beste albums ooit gemaakt, samengesteld door jou. Een paar weken geleden hebben we die lijst helemaal uitgezonden. En omdat hij zo ontzettend fijn is, genieten we daar lekker van na. Dus zometeen 2 uur lang het beste uit die Kink album top 1000. Met onder andere albums van Oasis, Kaiser Chiefs en ook Alanis Morissette. Ik spreek je morgen weer.
1: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Kink. Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Marit Steenbergen heeft bij de EK Zwemmen goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. Ze kwam met een tijd van 51,90 in de buurt van haar eigen wereldrecord. Het zilver ging naar Milou van Wijk. Bij de mannen werd Casper Cobau laatste op de 100 meter schoolslag. Vanwege het warme weer geldt vanaf morgen in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel het Nationaal Hitteplan. Vanaf overmorgen geldt het in het hele land. Kwetsbare mensen worden opgeroepen om rustig aan te doen en genoeg te drinken. Het is al de 4e keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan ingaat. Het watertekort is nu zo groot dat het nog de rest van het jaar kan duren, zegt Rijkswaterstaat. Er moet veel meer regen dan gemiddeld vallen, maar voorlopig blijft het nog droog. Watermanagers zijn aan het puzzelen om te kijken wat ze nog kunnen doen om het water vast te houden en te verdelen. De mogelijkheden raken een beetje op. En ook vandaag hebben vliegtuigen op Sicilië nog veel last gehad van aswolken uit de Etna na de uitbarsting van vorige week. Er kon maar 1 binnenlandse vlucht vertrekken. De rest van het vliegverkeer ligt nog zeker tot morgenochtend stil. Duizenden toeristen zitten vast op Sicilië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album top 1000.
14: Kink.
12: Kink.
14: Nummer 252.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Ah, oh, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, pof jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Veel mensen proberen op de valreep nog een eclipsebril te scoren voor de zonsverduistering van morgenavond. Er stonden lange rijen bij onder meer ANWB-winkels en wetenschapsmusea die de brillen verkochten. De meeste mensen grepen mis. Het is de grootste zonsverduistering in decennia. De frontvrouw van een actiegroep die in Surhuisterveen protesteert tegen een nachtopvang voor asielzoekers heeft een gebiedsverbod gekregen, meldt Omroep Friesland. Die protesten liepen meerdere keren uit de hand en daar zou zij een rol bij hebben gehad. De burgemeester zegt dat de actiegroep zich niet aan eerder gemaakte afspraken hield. Een Britse familie die door Frankrijk reisde in 3 auto's heeft maandenlang geen tol betaald. Bij de peagestations hielden ze de slagbomen omhoog voor elkaar en reden snel door. Ze zijn uiteindelijk opgepakt op een snelweg in het oosten. Ze moesten de achterstallige tol meteen betalen. Het was €3.000. En goud en zilver voor Nederland op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen won de 100 meter vrije slag. Halverwege lag ze tweede na Milou van Wijk, maar na het keerpunt zette ze haar versnelling in. Van Wijk werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
8: Kink, Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album top 1000.
10: Kink.
8: Kink.
10: Nummer 314.

0: ziggo.nl. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. King.

0: wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis.

0: 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Reisorganisatie Sawadee heeft een groep Nederlandse toeristen in Colombia in veiligheid gebracht. Ze hebben 80 reizigers daar, waarvan een deel in het aardbevingsgebied zat. Ze zijn allemaal oké. Andere reisorganisaties hebben geen Nederlanders in het aardbevingsgebied. Een achtervolging door het centrum van Enschede. Een verdachte man vluchtte weg voor de politie op een motor en reed een winkelcentrum binnen, meldt RTV Oost. Hij eindigde in een winkel waar meerdere mensen binnen waren. De politie ging er met getrokken pistool achteraan en heeft hem gearresteerd. De winkel is beschadigd. De stichting die compensatie wil voor onveilige bakfietsen van Babu heeft zich gemeld bij de curatoren van het moederbedrijf Axel. Dat is failliet verklaard en de stichting wil niet dat ze straks achteraan staan in de rij schuldeisers. De Babu's werden teruggeroepen omdat ze onveilig bleken en duizenden eigenaren zijn gedupeerd. En op de EK zwemmen heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg zilver gewonnen op de 4x100 meter wisselslag achter Frankrijk. Na de eerste twee zwemmers lag Nederland nog laatste, maar Sean Nieuwold en Marit Steenbergen maakten in de tweede helft een enorme inhaalslag. Anderhalf uur eerder won Steenbergen ook al goud op de 100 meter vrij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
4: Kink.

0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
3: Allsafe! Geeft ruimte.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet gaat volgende week praten met de fractievoorzitters van alle partijen over de nieuwe begroting. Die wordt volgende maand op Prinsjesdag gepresenteerd. Premier Jette moet met hulp van de oppositie een meerderheid voor de begroting zien te krijgen in de Tweede en de Eerste Kamer. Bij de Straat van Hormuz heeft een Amerikaanse helikopter 2 raketten afgevuurd op een schip. Volgens Amerika probeerde het door de blokkade heen te varen. Er zouden eerst waarschuwingsschoten zijn afgevuurd en toen dat niet hielp schoot ze gericht op de machinekamer. Het schip zou nu onbestuurbaar zijn. Spanje is bang voor nieuwe bosbranden door alle mensenmassa's die naar de zonsverduistering komen kijken. Die is daar het beste te zien en trekt miljoenen bezoekers. De meeste branden worden veroorzaakt door mensen en de kleinste vonk kan al een ramp veroorzaken, zegt de minister van Milieu. En enorme rijen bij een sterrenwacht op de Brunsumer Heide in Limburg. Duizenden mensen probeerden daar een eclipsbril te scoren, meldt L1. De sterrenwacht had nog honderden brillen liggen die ze zelf niet kunnen gebruiken. De zonsverduistering is daar namelijk niet goed te zien. In een half uur waren er 600 brillen uitverkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Interpol. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Nadine Visser is Europees kampioen geworden op de 100 meter horde. In een razendspannende finale finishte ze vrijwel tegelijk met de Poolse Pia Skrzyzowska. Na lang wachten op de uitslag van de fotofinish ging het goud naar Visser. Ze won nog nooit eerder een medaille op een EK, WK of op de Olympische Spelen. NEC is een stapje dichter bij de Champions League. Er was een verlenging voor nodig, maar in Nijmegen werd het Griekse Olympiakos verslagen met 2-1. NEC leek al te winnen in de reguliere speeltijd, maar toen werd een goal in blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel. In de volgende ronde is Budu Glimt de tegenstander. In het Roemeense deel van de Zwarte Zee zijn 2 Russische drones gevonden bij een booreiland. Medewerkers zagen ze drijven en de marine heeft ze vernietigd. Het booreiland is nog niet in werking. Over een paar jaar begint het met gas oppompen. Het is het grootste gasproject van de EU. En in het midden van Duitsland, in de deelstaat Hessen, is een groot hakenkruis in het asfalt gebrand bij een sportclub. Het is 4 bij 4 meter. Dat kost waarschijnlijk 5000 euro om het asfalt te repareren. De politie is op zoek naar de daders. Het gebruik van het hakenkruis is verboden in Duitsland. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
3: Kink.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92.

0: per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Deze week in de bonus. Perla Huisblends, Dolce Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1+1 gratis. En Hak, potten,

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van Eindhoven heeft de politie een sporttas vol met snoes gevonden. Zakjes nicotine die onder de bovenlip worden gestopt. De eigenaar van de tas zei dat het voor eigen gebruik was, maar dat geloofde de politie niet. Het was zoveel dat het op handel leek. Je mag snoes wel hebben en gebruiken, maar niet verkopen in Nederland. De grote natuurbrand bij Venray vorige week heeft een grote hoeveelheid jeneverbesstruiken vernield. Er stonden er eerst een paar duizend, daar zijn er nu nog zo'n 100 van over. Er wordt nog steeds nageblust, dus de natuurbeheerder doet zijn best om die laatste struiken te beschermen. Het duurt vele jaren voor ze zijn teruggegroeid. Het Kennedy Center in Washington moet een zanger betalen die niet heeft opgetreden. Dat weigerde die afgelopen kerst, omdat president Trump zijn eigen naam had toegevoegd aan het gebouw. De concertzaal eiste een schadevergoeding, maar moet nu dus zelf betalen. Volgens de rechter was het vrijheid van meningsuiting over die naamswijziging. En Elvis Afrifa heeft op de EK Atletiek net naast een medaille gegrepen op de 100 meter. Hij werd vierde. Het goud ging naar de Brit Rommel Glave. Het was voor Afrifa zijn eerste grote individuele finale in de open lucht. Van de zomer zat hij wel bij de estafetteploeg. Die verraste met brons op de WK, de 4x100 meter. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het noorden van Limburg zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest bij de grote bosbrand vorige week. En het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nu nog maar zo'n 100 van over. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen. En er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbesstruiken te redden van nieuwe vlammen. In Rotterdam is het lichaam opgegraven van een Oekraïense vrijheidsstrijder die in 1938 werd geliquideerd. Hij moet een eregraf krijgen in Oekraïne, omdat hij jarenlang vocht voor onafhankelijkheid toen Oekraïne nog bij de Sovjet-Unie hoorde. Hij kwam om bij een bomaanslag die zou zijn gepleegd in opdracht van Jozef Stalin. In Amerika worden geslachtsoperaties en hormoonbehandelingen voor kinderen niet meer vergoed uit de openbare zorgverzekering, heeft president Trump aangekondigd. Die is fel tegenstander van zulke ingrepen. Eind vorig jaar zorgde hij er ook al voor dat bedrijven die bijvoorbeeld puberteitremmers verkopen geen subsidie meer krijgen. En het lijkt er steeds meer op dat het Nederlands elftal een buitenlandse bondscoach gaat krijgen, nu veel Nederlandse trainers het niet willen. KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach was van Portugal. Eerder was hij dat ook voor België. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een groep supporters van NAC Breda mag voorlopig geen enkel Nederlands stadion meer in. Bij de wedstrijd tegen Heerenveen begin dit jaar hebben ze zich zo erg misdragen dat de club en KNVB een landelijk stadionverbod de enige gepaste straf vinden. Ze gooiden bijvoorbeeld vuurwerk en andere voorwerpen op het veld, waardoor de wedstrijd werd gestaakt. In het zuidoosten van Drenthe mag op sommige plaatsen geen grondwater meer worden opgepompt. Door de extreme droogte is er een groot tekort en dat is schadelijk voor de natuur. In eerdere jaren dat er een tekort was, gold er geen verbod. En dat zorgde voor onherstelbare schade aan de natuur. Daarom zijn er ook geen uitzonderingen. Er komt bijna geen koffie meer uit Colombia na de zware aardbeving. De belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar. De koffie zou via andere havens alsnog geëxporteerd kunnen worden, maar door een tekort aan vrachtwagens kan dat ook niet. Colombia is een van de grootste koffieleveranciers van de wereld. En Memphis Depay moet op zoek naar een nieuwe club, want zijn contract bij Corinthians wordt niet verlengd. Het heeft allemaal te maken met geld en de club noemt het een moeilijk besluit. Maar het kon niet anders in het belang van de club. Depay scoorde de afgelopen 2 jaar 20 keer voor de Braziliaanse club in net geen 80 wedstrijden. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.